0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs, maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. En de Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs, maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid liever, ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends, en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek. En daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot €719 miljoen. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dillies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects.
0: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
2: Tom Cotton is holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaardtijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de minister, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev, dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, aldus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie.
1: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
2: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other, and in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
0: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft de afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting en vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. Goedemorgen. De federale regering praat vandaag voort over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Gisteren zaten de topministers ook al samen tot iets na 6 uur. Vandaag dreigen de gesprekken toch wat moeizamer te verlopen. Dat vertelt collega Pieter-Jan de Smet.
4: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
3: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig nog zonder akkoord. Brussel wil het tekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook in Brussel wordt er straks verder gepraat over de begroting. Auteur Stefan Hertmans, onder meer bekend van Oorlog en Terpentijn, is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview. Die voordracht gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen. Maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit die echt kans maken, dat is niet bekend, zegt boekenkenner Steven van Ammel van boekhandel Passaporta.
5: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen, maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
3: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt nu donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en een gevangenisstraf uitzit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in São Paulo. Hij vertelt wat er op het spel staat.
6: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro's, nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
3: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement. En ook 3 nieuwe presidenten. 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat. Dat systeem werd zo vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog in de regio, vertelt correspondent Marjolein Koster.
7: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de 3 grootste bevolkingsgroepen in het land. Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die 3 groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere 3 presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die 3 groepen vertegenwoordigd zijn.
3: Bosnië en Herzegovina wil al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond aangekondigd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad nog eens opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Volgens hem is Rusland ook niet geïnteresseerd in onderhandelingen over een einde van de oorlog en dus moet Oekraïne wel hard toeslaan, aldus de president. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en hij deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
8: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people that were running around for two days changing all the clocks in the house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
3: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends, en het zou ook leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis controleren een groot deel van Jemen. De rebellenbeweging is dat. Zij hebben onder meer banden met Iran. Buurland Saudi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. Nog een sportbericht in de Nations League. Voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In een andere Nations League-wedstrijd klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voort. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en of extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde het overleg van de topministers tot net na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting en vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. De federale regering onderhandelt vandaag voort over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro via besparingen en extra inkomsten. Gisteren zaten de topministers samen tot iets na 6 uur. Maar vandaag dreigen de gesprekken wat moeizamer te verlopen, zegt collega Pietrian de Smet.
4: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
3: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig zonder akkoord. Brussel wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook de Brusselse ministers onderhandelen straks voort. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Steven van Ammel van boekhandel Passaporta.
5: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
3: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en zit een gevangenisstraf uit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in São Paulo en hij vertelt wat er op het spel staat.
6: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro's, nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
3: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement en ook 3 nieuwe presidenten. 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat. Dat systeem werd vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog, zegt correspondent Marjolein Koster.
7: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de 3 grootste bevolkingsgroepen in het land. Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die 3 groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere 3 presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die 3 groepen vertegenwoordigd zijn.
3: Bosnië en Herzegovina willen al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor een verrassingsbezoek aan Oekraïne. Hij wil er zijn steun uitdrukken voor de strijd tegen Rusland en belooft onder meer extra lange afstandswapens voor Oekraïne. Duitsland investeert ook 350 miljoen euro in de heropbouw van energiecentrales. Het bezoek van Merz is niet zonder risico. De veiligheidssituatie in Oekraïne is de laatste maanden sterk verslechterd. Enkele uren voor zijn aankomst waarschuwde Rusland buitenlanders nog om Kiev te verlaten. Moskou heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. Als reactie daarop heeft de Oekraïnse president Zelensky aangekondigd dat zijn land Russische olieraffinaderijen zal bombarderen. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten, want elk jaar twee keer de klokken verzetten is belachelijk, zegt Trump.
8: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate.
3: Senator Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd. Omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren verschillende explosies te horen. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een groot militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en vooral ook van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland gisteravond met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In dezelfde groep klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Dankzij de ruime zege neemt Engeland de leiding in die groep. Het weer. Na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag hier en daar wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig met wat hoge wolken en tot 22 graden ook. Vanaf woensdag frisser en kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voor. Dat was de opener van het nieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde het overleg van de topministers tot na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 4.

0: is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties nooit bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Stefan van Ammel van boekhandel Passaporta.
1: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
0: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Over enkele uren openen in Brazilië de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. Als vandaag geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, komt er een tweede ronde in Brazilië. In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al een paar dagen lang code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Het weer bij ons en dat wordt zonnig met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en ook tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De federale regering zit vanaf straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een hoger BTW-tarief, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Maar dat laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
4: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030, dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
3: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. De man werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om een erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat is nog onduidelijk en wordt onderzocht. 1 schip lag voor anker, mogelijk zijn de 2 andere er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen. Rusland had eerder al gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur instortte. Een ander man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar, met zware overstromingen tot gevolg. De hulpdiensten zijn al de hele voormiddag in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in 2 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag ook code oranje voor hevige regenval. Bij ons wordt het een zonnige dag vandaag met in de namiddag wel wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken hier en daar en ook tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Spanje zijn twee doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. In de regio rond Barcelona, en dan zitten we in Spanje, zijn zeker twee mensen omgekomen na hevige stortregens. Eén persoon is ook nog altijd vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
4: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar en op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort en een andere man kwam vast te zitten in de parkeergarage onder zijn gebouw. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die in een auto vastzitten te bevrijden.
3: Ja, en is de zwaarste regenval nu voorbij?
4: Ja, in Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. Daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag en verwachten ze een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
3: Dankjewel voor het overzicht, Lucas. De Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en hij zag de regen ook met bakken uit de lucht vallen.
5: Dat was echt wel heel apocalyptisch, ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden en Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. En ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
3: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval en overstromingen in twee departementen. In eigen land zit de federale regering straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden. Zoals het systeem van de salariswagens, vindt Kevin Spiritus. Hij is professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
6: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
3: En ook de Brusselse regering onderhandelt straks verder over de begroting. Voor de begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering het tekort met 120 miljoen euro terugdringen. Om dan in 2029 een begroting in evenwicht te krijgen. Er wordt onder meer gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil toch vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
7: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Hè. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Hè. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste de minister van Begroting, Dirk De Smet, is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
3: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Lien de Koeman ging er kijken.
8: Ja, Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
9: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
8: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
10: We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
8: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
11: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. We wonen hier ook vlak in de buurt en nu kunnen we eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
8: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
12: Meestal zie je hem van bovenaan, dus je kan een keer onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressoren, naar de omvormers. Plezant.
8: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
13: Moet de trein nog eens tutu doen?
14: Ja. Tutu.
3: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. De schade bleef relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. En op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nogthans gewaarschuwd om Kiev te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen.
15: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone. Het kan ook een kleine raket zijn geweest op de noordelijke brug in Kiev. Terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Naar het lijkt geen ernstige schade en naar het lijkt vooralsnog ook geen gewonden. Al is dat een wonder. Mag dat echt een wonder heten.
3: Het weer tot slot de rest van de dag. Blijft het zonnig, rustig en zacht met maxima tot 23 graden. En dat is ook het weerbeeld voor de komende dagen. Na mogelijk een grijze start telkens ochtends. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we dan regen en buien en wordt het gevoelig frisser, nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn tenminste 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregen. Zat dat vooraan in het nieuws. Ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Spanje zijn 2 doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen na hevige stortregens. 1 persoon is ook nog vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
1: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar. En op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort. En een ander man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage onder zijn gebouw en hij verdronk. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die nog in een auto vastzitten te bevrijden.
0: En is de zwaarste regenval nu voorbij?
1: In Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. En daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag. Ze verwachten daar een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
0: Dankjewel, Lucas. En de Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
2: Dat was echt wel heel apocalyptisch, ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. Ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
0: En ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter en werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen- en overstromingen. De federale regering zit vandaag opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen, zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus van professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
3: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
0: Ook de Brusselse regering onderhandelt dit weekend over de begroting. En voor die begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering een tekort met 120 miljoen euro terugdringen om dan in 2029 een begroting in evenwicht te bereiken. Er wordt onder andere gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
4: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. We zijn ook volop aan het fuseren. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste de minister van Begroting, Dirk De Smet, is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
0: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld en er worden ook wisselstukken gemaakt voor alle andere werkplaatsen van de NMBS. Linde Koeman ging er langs.
5: Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
6: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
5: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
7: Dat trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
5: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
8: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. En nu kun je eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
9: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden. Naar het werk. Dat is herinneringen van vroeger.
5: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
10: Meestal zie je hem van bovenaan. Dus kan ik hier onderaan kijken naar de remmen, naar de compressor, de omvormers. Dat is plezant.
5: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
11: Moet de trein nog eens tutu doen?
12: Ja, tutu doen.
0: Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de vijfde aanval op een brug in enkele dagen tijd. De schade blijft relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. Op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nochtans gewaarschuwd om de hoofdstad te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar, vertelt correspondent Michiel Driebergen.
13: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone. Het kan ook een kleine raket zijn geweest op de noordelijke brug in Kiev. Terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Naar het lijkt geen ernstige schade en naar het lijkt vooralsnog ook geen gewonden. Al is dat een wonder. Mag dat echt een wonder heten?
0: Op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de zege. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
14: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik er wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
0: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start telkens. Tijdens de tweede helft van de week regen en buien en gevoelig frisser nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. En ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op vrtnieuws.be.
15: Luistert naar Radio

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat wordt verder gepraat over de federale begroting. Die onderhandelingen van de regering moeten 10 miljard euro opleveren aan inkomsten of besparingen. Ook gisteren zaten de partijen samen, maar vandaag liggen belangrijke en moeilijke thema's op tafel, vertelt Michael van Drogenbroek, die het volgt.
1: Vandaag gaat het echt over die taaie brok, dus, want er moet 10 miljard euro gevonden worden. Er ligt een soort menu op de tafel waar de premier een soort aanbod doet van zelfs 14 miljard euro met verschillende maatregelen die hier zullen besproken worden. Maar we weten dat heel wat van die maatregelen bij de ene of de andere regeringspartij op een jet stoten. Onder meer het verhogen van de BTW-tarieven heeft de MRL van gezegd, doen we niet. Naar nieuwe inkomsten kijken ook niet. Snoeien in de gezondheidszorg ligt bij anderen dan weer moeilijk. Dus ja, de taaie brokken, als je het zo kan zeggen, die moeten hier vandaag op de tafel gelegd worden. En dan is het maar de vraag of dat optimisme zal blijven.
0: Het noodweer boven Spanje is via Barcelona weggetrokken naar Girona in het noorden. Barcelona bleef gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregens zijn in de Spaanse regio zeker 2 doden gevallen. Een rivier dreigt er nu te overstromen. Gisteren was gewaarschuwd voor veel regen en Dieter Covent zag ook dat het hevig stormde.
2: De regen van gisteren was, op de villa dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10 uur gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen, maar gisteravond hebben we enorm zwaar onweer gehad. Donderslagen, bliksemschichten.
0: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
3: Het trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel het land.
0: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan het mogelijk wel wat grijs zijn. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt ook gevoelig frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Drie uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft de man vanmiddag ander bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Vlaams minister Ben Weitz wil een belangenconflict inroepen tegen een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke over een aanpassing aan de vliegroutes naar de luchthaven van Zaventem. De vliegtuigen veroorzaken veel geluidsoverlast boven enkele Brusselse gemeenten. Krukke besliste om bepaalde veiligheidsnormen te versoepelen, waardoor minder vliegtuigen verplicht worden om boven Brussel te vliegen, maar toch boven de Vlaamse rand mogen vliegen. Als die maatregel er effectief komt, dan roept Weitz een belangenconflict in. En dat zei hij vanochtend in de Zevende Dag op VRT1.
1: Een belangenconflict dat zorgt er onmiddellijk voor dat de maatregel geschorst wordt en dat er overleg wordt georganiseerd op het niveau van het overlegcomité. Wat wij nu al gaan doen, is dat thema al agenderen op het overlegcomité. Maar wanneer meneer Krukke toch nog beslist maatregelen te nemen die zorgen voor concentratie boven de Vlaamse rand, dan zeggen wij heel duidelijk, dan gaan wij al onmiddellijk een belangenconflict inroepen.
0: In Brussel nemen ruim 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen hun eigen route. Samen zamelden ze al €750.000 in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertelden aan de Brusselse zender Brus waarom ze mee wandelen.
2: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
3: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
4: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
0: In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Kelders en straten zijn ondergelopen, twee mensen zijn omgekomen en er is nog altijd één vermiste. Door de zware regenval is het peil in de rivieren enorm gestegen en er wordt gevreesd voor overstromingen. Zo worden in Barcelona bewoners langs rivieren opgeroepen om hogere verdiepingen op te zoeken. En ook ten noorden van Barcelona zijn er problemen door overstromingen. Het blijft zonnig vanmiddag, rustig en zacht met maximaal tot 23 graden. En ook de volgende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan er mogelijk mist hangen. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt dan frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Gateway Relax live.
1: Of my dawn, I'm in love and always will be.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal op Facebook.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Barcelona werd zwaar getroffen en ook meer in het noordoosten kon de rivier Daro het water niet meer slikken. Jerry, die een B&B uitbaat in Platja Daro, vertelt dat de situatie nu stabiliseert.
1: We wonen hier in een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En het water dat naar beneden komt, dat verzamelt zich natuurlijk op het laagste punt. Ja, daar kunnen de waterputten niet aan. Daar staan de straten nu blank, ja. De rivier Ridaura is een stukje buiten zijn oevers. Maar het is allemaal goed begeleidbaar. Ja. We hebben vanmorgen 60 liter per vierkante meter in 3 uurtjes water te verwerken gekregen. Dus het water gaat waar het heen kan. En dat hebben we moeten begeleiden, maar verder. Ik moet zeggen, het ziet er nou alweer lichter uit. En er lopen weer mensen op straat. Ja.
0: In de regio Barcelona zijn 2 mensen omgekomen en er is nog altijd 1 vermiste. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagenlang tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren. En het is ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. En ook in Franstalig België was er de afgelopen dagen scholierenprotest. Vooral in Luik liepen die uit de hand en bleven vrijdag verschillende scholen dicht. Daar zullen de lessen maandag wel volledig hervatten. De Welshman Elfyn Evans is de nieuwe wereldkampioen rally. Na een spannende laatste race was de eindzege voor Evans nadat zijn Zweedse concurrent in de voorlaatste bocht in de fout ging. Voor de 37-jarige Evans is het zijn eerste wereldtitel. Op de erelijst volgt hij de Fransman Sébastien Ogier op. En op het EK wielrennen in Slovenië hebben de renners nog zo'n 40 kilometer te gaan. Karel Bertele, hoe is de situatie daar?
2: Er is een groep van 50 renners die nog deel uitmaakt van de kop van de koers. Ze jagen op dit moment op 1 eenzame leider, Pavel Sivakov, de Fransman, maar die wordt op dit moment ingerekend. En we gaan inderdaad naar de streep voor het ingaan van de voorlaatste ronde. Het zijn nog 2 ronden die moeten gereden worden van elk 22 kilometer. Dus nog 44 kilometer staat er op de teller op dit moment. De Belgen vooraan zijn gewoon op de voorposten de koers aan het controleren. Remco Evenepoel, groot favoriet, is nog omringd door 3 ploegmaats. Door Ramses de Bruyne, door Maxim van Gils en door Ilan van Wilder.
0: Dankjewel, Karel. Het weer vanmiddag is het zonnig en zacht, maximaal tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo, 's ochtends kan het mistig zijn. Daarna krijgen we regen en buien en dan halen we nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In de Wetstraat wordt verder gewerkt aan de federale begroting. Brazilië kiest een nieuwe president. Remco Evenepoel strijdt met de Italiaan Ciccone om het goud op het EK wielrennen op de weg. Al de hele dag zit de kern van de federale regering bijeen om te onderhandelen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. Toch stond vandaag al aangekruist als een belangrijke dag. Michael van Drogenbroek staat in de Wetstraat.
1: Terwijl de Wetstraat 16 baat in de nazomerzon, buigt binnen de top van de federale regering zich opnieuw al een hele middag over de begroting van volgend jaar. Bij aankomst was vicepremier Jan Jambon van N-VA optimistisch.
2: Maar we hebben gisteren constructief gewerkt, maar er is nog veel werk op de plank. En het is nog lang eer de State of the Union van de eerste...
3: Dus het hoeft vandaag niet rond te zijn.
2: Maar ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis?
1: En toch, niemand durft uit te sluiten dat de sfeer vandaag heel wat minder wordt. Want vandaag komen ook de moeilijke keuzes op de tafel. Gaan de btw-tarieven omhoog? Moeten er extra inkomsten worden gezocht bij de sterke schouders? Maar evengoed wordt er gesneden in de gezondheidszorg. Het zijn allemaal keuzes die voor één van de meerderheidspartijen bijzonder moeilijk liggen en die voor spanning kunnen zorgen. Mogelijk in de late uren, want premier De Wever hoopt vandaag lang te kunnen doorgaan.
0: De voorzitter van meerderheidspartij Les Engagés, Ivan Verhoogstraeten, heeft uitgehaald naar wat hij conservatief rechts noemt. Hij deed dat op de familiedag van zijn partij. Verhoogstraeten vindt conservatief rechts rigide en zonder verbeelding. En hij leek daarmee te wijzen naar de coalitiepartners van Les Engagés in de federale regering, MR en N-VA. Al noemde hij die partijen niet bij naam. Hij pleitte ook opnieuw voor betere en efficiëntere belastingen. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen, zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper aangeduid heeft. Die regel valt nu weg, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Je ziet dat er soms mensen van Limburg een puppy kopen in West-Vlaanderen. En in het eerste jaar wordt die ernstig ziek. En dan gaan die logischerwijs naar hun eigen dierenarts in hun omgeving in Limburg. Maar dan vervalt de garantie, want eigenlijk moet die naar de dierenarts gaan in West-Vlaanderen. En dat is gewoon niet praktisch. Dus we heffen dat op en we zorgen ervoor dat iedereen die een puppy koopt sowieso 1 jaar garantie heeft. En het maakt niet uit naar welke dierenarts hij gaat.
0: In Brazilië zijn de stembureaus intussen enkele uren open. Zo'n 158 miljoen Brazilianen kiezen er vandaag een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidig centrumlinkse president Lula da Silva en de radicaal rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. De eerste resultaten zullen in de loop van de nacht binnenkomen, vertelt collega Matthias Tuils in São Paulo.
5: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is. Dat zou op 25 november zijn. En als er één ding zeker is, dan is dat een ongelooflijk spannende kiesstrijd wordt tussen Lula en Flavio Bolsonaro.
0: Rusland gaat meer aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd als reactie op de uitspraken van Oekraïns president Zelensky. Die zei gisteren dat Oekraïne Russische olieraffinaderijen zou bombarderen als reactie op de Russische aanvallen op Kiev van de afgelopen weken. Daar reageert Rusland nu opnieuw op. Er komen meer aanvallen op militaire doelwitten en infrastructuur in heel Oekraïne. Duits bondskanselier Merz is in Kiev vandaag en heeft intussen ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe steun beloofd aan Oekraïne. In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Barcelona werd zwaar getroffen en ook meer in het noordoosten kon de rivier Daro het water niet meer slikken. Thierry, die een B&B uitbaat in Platja Daro, vertelt dat de situatie nu stabiliseert.
3: We wonen hier in een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En het water dat naar beneden komt, dat verzamelt zich natuurlijk op het laagste punt. Ja, daar kunnen de waterputten niet aan. Daar staan de straten nu blank, ja. De rivier Ridaura is een stukje buiten zijn oevers. Maar het is allemaal goed begeleidbaar. Ja. We hebben vanmorgen 60 liter per vierkante meter in 3 uurtjes water te verwerken gekregen. Dus het water gaat waar het heen kan. En dat hebben we moeten begeleiden, maar verder. Ik moet zeggen, het ziet er nou alweer lichter uit. En er lopen weer mensen op straat. Ja.
0: In de regio Barcelona zijn 2 mensen omgekomen en er is nog altijd 1 vermist. België heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het net voor Spanje. Janne Poli.
6: Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts mogen zich de opvolgers noemen van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. De 22-jarige Liam, zoon van Stefan Everts, deed geweldige dingen op de zwaardere 450-motor, toch ongebruikelijk voor hem. Hij reed 2 maal naar een 4e plek tussen de wereldtop. Lucas Koenen reed dan weer als herboren na maanden van blessureleed met een 3e en een 5e plek. En ook zijn tweelingbroer Sascha Koenen was meer dan degelijk. Als land waren de Belgen zo de beste, ook omdat Spanje en Frankrijk als topfavorieten zichzelf in de voet geschoten hebben. Er waren valpartijen en technische problemen, maar geen enkele Belg die daarom zal malen. Een eerste Belgische overwinning in de Motocross der Naties en dat na 13 jaar.
0: En we gaan naar het EK wielrennen in Slovenië. Karel Bertele heeft Remco Evenepoel gewonnen.
7: Het antwoord is ja. Wat een finish. Een finishfoto is het geworden met Giulio Ciccone. In de laatste 300 meter, die laatste linker bocht, deed Remco Evenepoel de deur open. En langs de binnenkant glipte Ciccone door richting de streep. Hij moest een achterstand van 5, 6, 7 meter goed maken. Hij reed naar dat achterwiel van Ciccone. En op de streep plaatste hij zijn ultieme jump à la Puskescheers van vele, vele, vele jaren geleden. Maar zo'n jump was het. En met een paar millimeter verschil wordt Remco Evenepoel Europees kampioen. Hij heeft op dat vlak elk vakje afgevinkt in zijn carrière. Hij heeft nu in alle grote kampioenschappen de gouden medaille gewonnen. Dubbel Olympisch kampioen, dubbel wereldkampioen, dubbel Belgisch kampioen. En vanaf vandaag ook dubbel Europees kampioen. Niemand heeft hem dat ooit voorgedaan.
0: Dankjewel, Karel. En alles is ook na te lezen op sportza.be. Het weer vannacht wordt mistig bij minimaal tot 12 graden. Ook morgen en dinsdag eerst grijs, daarna opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon en komen er wolken met regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Het blijft afwachten of de federale regering vooruitgang boekt in de begrotingsonderhandelingen. Vandaag liggen zware thema's als btw-verhoging en gezondheidszorg op tafel. De deadline ligt op 13 oktober. Meer op vrtnieuws.be.
8: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen op de weg. In de wedstrijd wordt verder gewerkt aan de federale begroting en Brazilië kiest de nieuwe president. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Een verslag van Karel Bartele.
4: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK, dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
3: En die Europese titel betekent veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK van vorige week.
5: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. En, ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
3: Al de hele dag zit de kern van de federale regering bijeen om te onderhandelen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. Toch stond vandaag al aangekruist als een belangrijke dag. Michael van Drogenbroek staat in de wedstrijd.
6: Terwijl de wedstrijd 16 baat in de nazomerzon, buigt binnen de top van de federale regering zich opnieuw al een hele middag over de begroting van volgend jaar. Bij aankomst was vicepremier Jan Bon van N-VA optimistisch.
7: Nou, we hebben gisteren constructief gewerkt, maar er is nog veel werk op de plank. En, het is nog lang eer de State of the Union van de eerste.
8: Het hoeft vandaag niet rond te zijn.
7: Maar ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis?
6: En toch, niemand durft uit te sluiten dat de sfeer vandaag heel wat minder wordt. Want vandaag komen ook de moeilijke keuzes op de tafel. Gaan de btw-tarieven omhoog? Moeten er extra inkomsten worden gezocht bij de sterke schouders? Maar evengoed wordt er gesneden in de gezondheidszorg. Het zijn allemaal keuzes die voor één van de meerderheidspartijen bijzonder moeilijk liggen en die voor spanning kunnen zorgen. Mogelijk in de late uren, want premier De Wever hoopt vandaag lang te kunnen doorgaan.
3: De voorzitter van meerderheidspartij Les Engagés, Ivan Verhoogstraeten, heeft uitgehaald naar wat hij conservatief rechts noemt. Hij deed dat op de familiedag van zijn partij. Verhoogstraeten vindt conservatief rechts rigide en zonder verbeelding. Hij leek daarmee te wijzen naar de coalitiepartners van Les Engagés in de federale regering, MR en N-VA, al noemde hij die partijen niet bij naam. Hij pleitte ook opnieuw voor betere en efficiëntere belastingen. En ook de Brusselse regering probeert nog altijd een begrotingsakkoord te vinden, maar dat loopt heel moeizaam. De onderhandelaars zouden weer overgeschakeld zijn naar aparte gesprekken. Het is niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten, maar een snel akkoord lijkt niet in zicht. De ministers zijn al sinds gisteren in conclaaf. Morgen voormiddag wordt minister-president Elias nog altijd in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper aangeduid heeft. En daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
9: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
3: In Brazilië zijn de stembureaus open al enkele uren. En zo'n 158 miljoen Brazilianen kiezen er vandaag een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. De eerste resultaten zullen in de loop van de nacht binnenkomen, vertelt collega Matthias Stuyls in São Paulo.
8: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is. Dat zou op 25 november zijn. En als er één ding zeker is, dan is dat een ongelooflijk spannende kiesstrijd wordt tussen Lula en Flavio Bolsonaro.
3: Rusland gaat meer aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd als reactie op de uitspraken van Oekraïns president Zelensky. Die zei gisteren dat Oekraïne Russische olieraffinaderijen zou bombarderen als reactie op de Russische aanvallen op Kiev van de afgelopen weken. En daar reageert Rusland nu opnieuw op. Er komen meer aanvallen op militaire doelwitten en infrastructuur in heel Oekraïne. Duits bondskanselier Merz is in Kiev vandaag en heeft intussen ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe steun beloofd aan Oekraïne. België heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het net voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar. Verslag van Jarne Pouli.
10: Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts mogen zich de opvolgers noemen van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. De 22-jarige Liam, zoon van Stefan Everts, deed geweldige dingen op de zwaardere 450-motor, toch ongebruikelijk voor hem. Hij reed tweemaal naar een vierde plek tussen de wereldtop. Lucas Koenen reed dan weer als herboren na maanden van blessureleed met een derde en een vijfde plek. En ook zijn tweelingbroer Sascha Koenen was meer dan degelijk. Als land waren de Belgen zo de beste, ook omdat Spanje en Frankrijk als topfavorieten zichzelf in de voet geschoten hebben. Er waren valpartijen en technische problemen, maar geen enkele Belg die daarom zal malen.
3: Weer vannacht wordt het mistig, bij minimaal tot 12 graden. Ook morgen en dinsdag start de grijs, maar daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon en komen er wolken met regen en buien. De rest van de week wordt frisser, nog tot 15 graden. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen wielrennen op de weg. Hij won met een millimeter verschil van de Italiaan Ciccone. Meer hierover op sportza.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertelen.
1: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK, dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
0: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. En, ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
0: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
4: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
3: Bij de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. En daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden, de meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimeter sprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
5: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
3: In België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013 en daar is Liam Everts blij mee.
6: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
3: Ja, Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
4: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
3: En op 13 oktober moet de premier de begroting voorstellen in het parlement. In Merksem in Antwerpen is de afbraak van het oude viaduct aan de Afwasdoom sneller klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. 4000 brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
4: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
3: Ja, vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
3: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen. En dat netwerk werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden bankrekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet. Zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing-mails of telefoontjes. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij en NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK-wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmarès. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
6: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden, want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is, ja, wij zaten er in de auto achter, we konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was, maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
3: Ja, met Ramses de Bruyne op de 6e plaats en Maxime van Gils op de 8e eindigden 3 Belgen in de top 10. Het weer vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Radio 2, relax.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Inspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het verschil met mijn vriend Jan.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. Vanavond lagen de moeilijkere thema's op tafel. De opdracht is om minstens 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
4: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
3: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt een Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Didiès de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flávio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
4: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
3: Ja, ze praten dus voort. Van een crisissfeer is geen sprake, zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
5: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
3: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten en dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won vanavond met 2-1 van Servië. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Morgen spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer nog vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag 4 oktober zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: We Relax Live.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De voorbije dag, ruim 60% van de stemmen, is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en Flávio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden, met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijk aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mateijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 90% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om tot een akkoord te komen. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Brussel hebben de voorbije avond honderden mensen een protestactie gehouden aan de Begijnhofkerk. Ze willen daarmee enkele Palestijnen steunen die vorige maand in de kerk aan een hongerstaking zijn begonnen. De Palestijnen houden die hongerstaking omdat ze willen dat hun familieleden uit Gaza worden geëvacueerd door de Belgische overheid. Het gaat om mensen die ook een visum hebben gekregen om naar ons land te komen. Maar de Belgische regering weigert nog altijd om die evacuatie uit te voeren. Ook de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio